Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En een daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien.

hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stefan.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. President Trump had enkele uren eerder al gewaarschuwd voor een reactie. Iraanse media hebben het over ontploffingen, maar melden niet over slachtoffers of schade. De VS reageerde nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. De piloten overleefden het en raakten ook niet gewond. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties op Amerikaanse doelen. Zo is volgens Iraanse media een legerbasis in Jordanië geraakt, waar F-35 gevechtsvliegtuigen staan. En ook een basis in Bahrein. Daar zou onder meer een communicatietoren geraakt zijn. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronkenrijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg, maar kwamen 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. Ook omdat leider Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen dus tweede in hun groep en krijgen daardoor in de volgende ronde van de WK-kwalificatie moeilijkere tegenstanders. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. De dag begint droog, maar al snel neemt de bewolking toe en vallen er buien, mogelijk ook met onweer. Maxima rond 17 graden. Morgen zon, maar ook lokale buien en tot 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

De inkomer voor vandaag kwam uit 1984. Deze nog van de Golden Earring en Win the Lady's Smile. Goedemorgen, dit is Melinda FM, de Vroege Vogels met...

En we zijn dus vandaag woensdag 10 juni. En we keren eens terug naar 10 juni 2003. De Mars Exploration Rover Spirit werd toen gelanceerd.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Lady Gaga samen nog met Bruno Mars en Die With A Smile. We hebben genoeg mee. Teddy Swims komt eraan. Peter Koelewijn met zijn Rockets. Het begin van de jaren 80 had die man ook nog een grote hit. Met die klap maar in je handen. Maar eerst nog Cruising Crew met Die In Your Arms. En daarna nemen we een kijkje naar het weer voor vandaag.

0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag aan de kust is het wisselend bewolkt met vooral in de namiddag enkele buien. Temperaturen toch maar slechts 16 graden. En morgen gaan we de dag vrij zonnig starten, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe aan de kust, gevolgd door 's avonds regen. Ook de temperaturen blijven dan morgen hangen rond 16 graden.

Begin jaren 70, deze Roger Clover in de kast en Love Is All. Zaterdag en zondag is er de jaarlijkse klassieker. Ze gaan maar liefst meer dan 300 Volkswagen-busjes gaan parkeren op de dijk in Westende. En naast de busjes uit de jaren 60 en 70 kan je trouwens ook nog gaan genieten van vliegers, foodtrucks, cocktails, watersporten, beachlife en randanimatie. Ze starten telkens aan de Koning Ridderdijk, dat is bij de Quinte in Westende, vanaf 10 uur.

Alleen die jongens. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de buurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Frozen met Madonna. Zaterdag en zondag is er dus de Flower Power Weekend in Westendebad. De handelaars gaan dan hun bloemetjes buiten zetten met ruime terrassen, muziekstraat en kinderanimatie en ook nog eens zomerse gezelligheid. De oldtimers gaan dus die straten gaan kleuren en ze starten in de Zeedijk of aan de Zeedijk en de binnenstraten van Westendebad. Telkens om 10 uur is de startschot.

De Culture Club met Time, Clock of the Heart. Voor 7 krijg je nog de Commodores uit de jaren 70 en deze van Michael Lanzo.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. Op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. President Trump had enkele uren eerder al gewaarschuwd voor een reactie. Iraanse media hebben het over ontploffingen, maar melden niets over slachtoffers of schade. De VS reageerde nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. De piloten overleefden het en raakten ook niet gewond. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties op Amerikaanse doelen. Zo is volgens Iraanse media een legerbasis in Jordanië geraakt waar F-35 gevechtsvliegtuigen staan. En ook een basis in Bahrein. Daar zou onder meer een communicatietoren geraakt zijn. In de helft van de woonzorgcentra moet je zeker 3 maanden wachten op een plekje. 9 op de 10 hebben nu zelfs al een wachtlijst. CD&V heeft die cijfers voor het eerst opgevraagd en merkt een ongezien plaatstekort. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
2: Dat betekent natuurlijk dat wanneer er nood is aan een woonzorgcentrum, dat mensen toch nog vaak een hele tijd moeten wachten of dat mensen de keuze moeten maken voor een woonzorgcentrum dat niet hun eerste keuze is en dat vaak ook verder weg is en niet in hun vertrouwde omgeving.
1: Schrijvers pleit voor meer maatregelen om extra sluitingen te vermijden en extra inzet voor thuiszorg. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronkenrijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Pech voor onze Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Ze wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd in Luxemburg wel met 0-7. Maar doordat de leider Schotland met 1-5 won tegen Israël, kwamen de Flames 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. Daardoor wordt het moeilijker om zich te plaatsen voor het WK. Op het WK hebben onze Rode Duivels gisteravond een eerste keer echt getraind in Seattle in de VS. Sportjournalist Jan Oberto is daar.
3: Nog altijd geen Zeno de Bast, die trainde gisteren apart. Jeremy Doku, misschien opvallender, die ging even van het trainingsveld, had geen schoenen meer aan. Voetbalschoenen dan toch. Er leek wat aan de hand, maar mensen binnen de voetbalbond verzekerden ons dat het niets ernstig was en dat hij vanavond weer kan meetrainen.
1: Volgende maandag openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Een dag later spelen ze een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke club Seattle Sounders. Vooral met spelers die niet of amper meededen tegen Egypte. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 175 miljoen euro en dat is een Belgisch record. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers aan en de 2 winnende sterren. De dag begint droog, maar al snel neemt de bewolking toe en vallen er buien, mogelijk met onweer. Maximaal rond 17 graden. Morgen zon, maar ook enkele lokale buien en tot 20 graden. Ook vrijdag nog regen. Vanaf het weekend wordt het droger en vanaf maandag ook warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68.

Terrence Trent D'Arby en Tan's Little Sister. Goedemorgen, als je er nu nog maar pas bij komt. Vroege Vogels met Mike tot 8.

de Dink Guitars featuring Bella Luna. Dan gaan we naar aanstaande zondag. Want zondag is het eigenlijk Vaderdag en is het ook nog Red Velvet Night. De rode oortjes voor Vaderdag. Het gaat door zondag aanstaande in het Casino van Middelkerk om 14.30 uur. En de toegang bedraagt €39.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
3: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

0: Linda FM weerbericht.
1: Vandaag wisselen bewolkt met vooral in de namiddag buien aan de kust. Temperatuur rond 16 graden. Morgen zelfde temperatuur, maar we gaan wel de dag morgen vrij zonnig starten aan zee. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en tegen de avond gevolgd door regen.

de Kreuners en Maak Me Wakker. Wil je deze zomer extra kunst en geschiedenis gaan opsnuiven? Wel, in de volgende regio's kan je dan gaan doen. Want dit is het aanbod. In de kerk van Leffing heb je Moving Motion. In de Oude Post in Middelkerke, 150 jaar Middelkerke. In Villa Les Ypres in Westende, dan krijg je de voorstelling van Intim. De kerk van Wilskerke heb je Tussen Land en Zee. En in de kerk van Sint-Pieterskapelle heb je de Expo Echo's in Linies. Dat is wel maar vanaf 1 juli. Bezoek trouwens alle expo's en win nog eens een overnachting op de Verbeke Foundation.

0: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de markt. Je zal zeker scoren met onze chocoladevoetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Mart 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: hotel.
1: Radiohead en Creep. Er is een lezing op 18 juni met drie Middelkerkse verzetshelden. Het zijn drie pakkende verhalen en ze tonen hoe drie gewone Middelkerkenaars uitzonderlijke moed toonden. Hun nabestaanden brengen het verleden tot leven. Het is een avond vol herinnering, verzet en verbondenheid. Je kan goed luisteren, leren en praten. Meepraten eigenlijk over de moed die blijft nazinderen. Het gaat door op 18 juni om 20 uur in de bibliotheek van Middelkerke. De leden van de WZW Helden van het Verzet die betalen 8 euro en de anderen betalen 12 euro.

Alex Warren en Burning Down zit erop voor vandaag. Maak met jullie een nieuwe afspraak. Morgen vroeg om 6 uur. Maak er al bij al toch nog een fijne dag van.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: In de helft van de woonzorgcentra in Vlaanderen moet je zeker 3 maanden wachten op een plekje. 9 op de 10 hebben zelfs een wachtlijst. Regeringspartij CD&V heeft die cijfers voor het eerst opgevraagd en ze staan ook in het nieuwsblad. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V merkt een ongezien plaatstekort.
2: Je moet de cijfers natuurlijk ook nuanceren in die zin dat sommige mensen wellicht wel op meer dan 1 wachtlijst staan. Maar aan de andere kant weten we ook dat mensen ineens een acute zorgnood hebben. Denk bijvoorbeeld aan een mantelzorger die wegvalt en dat mensen toch nog vaak een hele tijd moeten wachten of de keuze moeten maken voor een woonzorgcentrum dat vaak ook verder weg is.
1: Bevoegd minister Gené reageert dat ze binnenkort met een plan komt om de komende jaren 1000 extra plaatsen te creëren. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn gisteravond auto's en huizen in brand gestoken bij een anti-immigratieprotest. Inwoners staken ook een bus en vuilnisbakken in brand en gooiden met molotovcocktails. Het is een reactie op een steekpartij in Belfast eergisteren door een vluchteling. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De dader verschijnt straks voor de rechter. De politie en de Britse premier Starmer roepen op tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. De VS reageert nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties op Amerikaanse doelen. Ze vielen al legerbasissen in Jordanië en Bahrein aan. Op het WK hebben onze Rode Duivels gisteravond een eerste keer echt getraind in Seattle, in de VS. Sportjournalist Jarno Berto is daar.
3: Nog altijd geen Zeno de Bast, die trainde gisteren apart. Jeremy Doku, misschien opvallender, die ging even van het trainingsveld, had geen schoenen meer aan. Voetbalschoenen dan toch. Er leek wat aan de hand, maar mensen binnen de voetbalbond verzekerden ons dat het niet ernstig was en dat hij vanavond weer kan meetrainen.
1: Volgende maandag openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Een dag later spelen ze dan een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke club Seattle Sounders. Vooral met spelers die niet of amper meededen tegen Egypte. Pech voor onze Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Ze wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd in Luxemburg wel met 0-7. Maar doordat leider Schotland met 1-5 won tegen Israël, kwamen de Flames 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. Daardoor wordt het moeilijker om zich te plaatsen voor het WK. De dag begint droog, maar al snel neemt de bewolking toe en vallen er buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 17 graden. Morgen zon, maar ook enkele buien en tot 20 graden. Ook vrijdag nog regen. En vanaf het weekend wordt het dan droger en vanaf maandag ook warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

De muziekdoos is opengeklapt op deze woensdagmorgen 10 juni. En als eerste eruit kwam Duran Duran met Save a Prayer. Maar er zit nog heel wat in de doos, hoor. De komende 2 uur. Wees welkom.

De zomer komt je tegemoet met Trivocci en La Spagnola. Het is Belgisch werk hoor, net als deze hier. Francisco en Dance Away.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

De wekelijkse zaterdagmarkt in De Panne gaat op 13 en 20 juni uitzonderlijk door op de Leopold 1 Esplanade. Door omstandigheden verhuist de markt naar de Leopold 1 Esplanade zoals bij de avondmarkten. Bezoekers kunnen er zoals gewoonlijk terecht bij de marktkramers. Vanaf zaterdag 27 juni gaat de markt opnieuw door op de grote markt van De Panne. Zometeen de airplay van de week na ILO en Don't Bring Me Down.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Deze week kozen we voor een aanstekelijke meezinger die je meteen doet dromen van warme dagen en een frisse zeebries. Zon, zee, strand. Dit is Lisa Lewis. Airplay.

En dan het weerbericht. Vandaag woensdag is het wisselend tot soms zwaar bewolkt met eventueel wat lokale lichte neerslag. De maxima temperaturen liggen tussen de 15 en de 20 graden.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
2: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
3: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
2: Stap binnen en ervaar het zelf.
3: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
2: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.

Young Kok and Standing Next to You, zo dadelijk What You're Waiting For. Eentje van Gwen Stefani van, ja, toch pakweg 22 jaar geleden. Maar eerst nog Erik Vlaanders met zijn Urenlang.

er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

Als je meer nieuws wil weten wat er gebeurd is in de regio, wel, dan moet je zo dadelijk luisteren om 9 uur naar het regionale nieuws. Dit is Dua Lipa en Hotter.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De 31-jarige gedetineerde die vorige week uit het ziekenhuis in Brugge ontsnapte, is nog altijd voortvluchtig. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat de man intussen internationaal geseind staat. In Blankenbergen ligt het terrein waar 2 maanden geleden een appartementsgebouw werd gesloopt wegens instortingsgevaar er nog altijd als een puinhoop bij. Het gaat om een weinig fraai zicht in een toeristische winkelstraat en de burgemeester van Blankenbergen heeft de aannemers om een oplossing gevraagd. In Lombardzijde heeft Vlaams minister van Wonen Hans Bonte de toekomstige wijk Havenzijde bezocht, waar 120 nieuwe woningen onder de marktwaarde verkocht zullen worden. Volgens de minister zijn zulke projecten nodig om de wooncrisis in Vlaanderen aan te pakken. In Menen heeft een man 9 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen omdat hij zijn buurvrouw langdurig lastig viel. Hij beschadigde haar voordeur, stuurde haar filmpjes waarop hij seksuele handelingen verrichtte en stak zijn geslachtsdeel door de tuinafsluiting. In Lauwe is een man opgepakt na een reeks fiets- en stepdiefstallen nadat de partner van een broodjeszakenuitbaatster hemzelf opspoorde en overdroeg aan de politie. De politie die vraagt wel om camerabeelden van verdachten niet zomaar online te plaatsen. In Veurne is een 50er vrijgesproken voor de vermeende verkrachting van een jongen. De man, een ex-sportcoach en ex-politieman, die gaf toe dat hij een seksuele relatie had met de jongen. Maar volgens de rechter is er geen bewijs dat de feiten plaatsvonden voor de jongen 16 was, waardoor ze volgens de toenmalige strafwet niet strafbaar waren.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het vaak wisselend bewolkt met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. Vooral in het westen kunnen die buien fel zijn. Aan de kust blijft het meestal droger en zonniger. De temperaturen die schommelen tussen de 13 en 18 graden. De wind die waait zwak tot matig. Vanavond en vannacht breiden de opklaringen zich verder uit, al kunnen er nog altijd enkele buien ontstaan. Morgen donderdag wordt het opnieuw wisselend bewolkt en later op de dag trekt een regenzone van west naar oost over het land.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Britse muzikant Joe Jackson en Stepping Out. Deze Joe Jackson is geen familie van Michael Jackson, alhoewel de vader van Michael ook dezelfde naam draagt natuurlijk. Zo, nog een uurtje te gaan hier in de muziekdoos.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
4: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
3: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
4: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
3: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
4: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
3: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
4: Je nieuwe wagen opladen.
5: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Waar we terecht in het jaar 1982 met ABC en All of My Heart. I'm good. Yes, Jerry Roll.

En dan is het tijd voor de spreuk. Te veel mensen denken dat het gras groener is ergens anders. Maar het gras is groen waar je het water geeft.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

Jump. En nu gaan we even terug naar 1977. Ze komen uit Volendam en hebben heel wat hits op hun naam staan. Save the Last Dance for Me is eentje van de Cats.

miss this magic with you. Vorige week woensdag overleed Margriet Hermans op 72-jarige leeftijd. Margriet was een prachtig mens, een mooi persoon van binnen en van buiten, die met haar aanwezigheid de harten van velen wist te raken. Als je Margriet hoorde, kreeg je automatisch een lach op je gezicht. De publieke uitvaartplechtigheid vindt vandaag woensdag plaats om 11 uur in de Landloperskapel van Merkplaats Kolonie, een locatie die ze zelf heeft uitgekozen. Margriet, we gaan je missen. Geen

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Vandaag gaan we dat laatste stukje van de hit uit 1983 eraf knippen. Ook een beetje uit respect voor Margriet Hermans. Op dit ogenblik wordt afscheid genomen van de Lach van Vlaanderen in de Landloperskapel van Merksplas. 600 mensen zitten in de kerk, maar buiten zijn er heel veel mensen die de plechtigheid bijwonen en die alles kunnen volgen via de grote schermen. Margriet is 72 geworden. Wij zitten op de werkvloer tot 12 uur. Een hele goede morgen.

Bij Melinda FM tussen 10 en 12. De Airbnbs in Vlaanderen die worden aan banden gelegd voortaan. Het is woensdag 10 juni, het is ruim 10:15. En onze gedachten zijn bij Margriet en de familie en de vrienden en de collega's in de Vlaamse showbiz. Vandaag wordt afscheid genomen, nu op dit moment afscheid genomen van Margriet Hermans in Merksplas. Vorig jaar was er ook al schokkend nieuws uit Oostenrijk. Misschien weet u dat nog wel, in een middelbare school in Graas kwamen toen 11 mensen om het leven en raakten nog 30 andere mensen gewond. Het zijn allemaal verhalen die je hoort vertellen tussen 10 en 12 bij Melinda FM. Maar vandaag toch een ingetogen morgen.

0: Ontdek ImmoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImmoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImmoJo, uw vastgoed is onze missie. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Verhalen op de werkvloer en hoofdzakelijk verhalen over ondernemers en handelszaken uit West-Vlaanderen. Vorige week woensdag ging de Spar in Nieuwpoort feestelijk open. Hoe gaat het nu? We zijn ongeveer een week ver. Het verhaal op de werkvloer zometeen om 10:30.

De muziek toch wat aangepast aan de omstandigheden op deze woensdagvoormiddag. My oh my en Sleet en straks ook nog Noordkaap met Margriet, ik hou van u. Vorige week woensdag opende de Spar zijn deuren in Nieuwpoort. Gregory is daar nu de chef en hij wil de focus in de supermarkt leggen op versheid, op kwaliteit en op het lokale aanbod. De winkel beschikt over een ambachtelijke bakkerij en er is ook een soort van, ja hoe zal ik het noemen, lokale productenrion gemaakt. De winkel is gelegen aan de kaai nummer 20 in Nieuwpoort en is 7 dagen per week open, van 7:30 morgens tot 7:00 s'avonds. Gregory werkt daar samen met andere Spar-ondernemers voor extra expertise en met een team van medewerkers die elke dag klaarstaan met een glimlach voor de klanten. Vorige week woensdag opende de nieuwe supermarkt zijn deuren in Nieuwpoort, de nieuwe Spar.

0: Volgende maandag is er rondom de Vossenslag. Dat is elk jaar een wandeltocht om naar uit te kijken voor jong en oud in en rond Bredene. Maandagochtend om 8:00 kan je al vertrekken aan taverne Hippo 12. En mocht dat een beetje te vroeg zijn, je kan nog altijd aansluiten tot 3:00 in de namiddag. En zo kan je dus in de omgeving van de Vossenslag 3 verschillende lussen gaan wandelen, telkens van zo'n 6 kilometer. Door de duinen, langs het strand, door de duinbossen van de Haan en door het groene hinterland. Als je wil meedoen, je kan dus vanaf 8:00 's morgens al vertrekken aanstaande maandag aan taverne Hippo nummer 12.
1: Sun on my face.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Marlies was dat. En vlammen. Wij gaan vlammen naar 11 uur toe, want Jeroen is onderweg. Het nieuws uit West-Vlaanderen komt eraan om 11 uur. En straks in de koffiecorner, dan vertel ik u heel graag dat verhaal van de koffie en het gat. Ik had je daar gisteren wat over verteld. Wel, dat is iets uit New York dat in ons land is neergestreken. En je kan dat in Brussel gaan ontdekken. Ja, de koffie en het gat. Straks om 11:20. Goedemorgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De Brugse strafrechter behandelt de zaak van opzettelijke brandstichtingen in het AZ Oostende, waar een 45-jarige poetshulp uit Brugge meerdere kleine branden veroorzaakte. Onder meer in vuilnisbakken en donsdekens. Het Openbaar Ministerie die vraagt 3 jaar cel, eventueel met probatievoorwaarden. In Blankenbergen ligt het terrein waar 2 maanden geleden een appartementsgebouw werd gesloopt wegens instortingsgevaar er nog altijd als een puinhoop bij. Het gaat om een weinig fraai zicht in een toeristische winkelstraat en de burgemeester van Blankenbergen heeft de aannemers om een oplossing gevraagd. De stad Oostende stopt na dit schooljaar met de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Het stadsbestuur vindt de kosten te hoog en zegt dat huiswerkbegeleiding geen kerntaak is. Oppositiepartij Trots op Oostende vreest dat vooral kwetsbare leerlingen hierdoor getroffen worden. In Tielt loopt de aanleg van de zuidwestelijke ringweg opnieuw vertraging op, omdat de Vlaamse overheid een voorzien budget van 1 miljoen euro voor verdere studie heeft geschrapt. Bewoners van Menen en Wervik merkten de voorbije dagen een vreemde geur en smaak in hun kraanwater op. De watergroep bevestigt de meldingen, maar benadrukt dat het water veilig is en dat extra analyses aantonen dat de bacteriologische kwaliteit in orde is. In Louwe is een man opgepakt na een reeks fiets- en stepdiefstallen nadat de partner van een broodjeszakenuitbaatster hemzelf opspoorde en overdroeg aan de politie. De politie die vraagt wel om camerabeelden van verdachten niet zomaar online te plaatsen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het vaak wisselend bewolkt met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. Vooral in het westen kunnen die buien fel zijn. Aan de kust blijft het meestal droger en zonniger. De temperaturen die schommelen tussen de 13 en 18 graden. De wind die waait zwak tot matig. Vanavond en vannacht breiden de opklaringen zich verder uit, al kunnen er nog altijd enkele buien ontstaan. Morgen donderdag wordt het opnieuw wisselend bewolkt en later op de dag trekt een regenzone van west naar oost over het land.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Dankjewel Jeroen om ons bij te praten over de actualiteit in onze provincie van deze woensdag 10 juni. Maar wees eerlijk, we zijn met onze gedachten in Merksplas aan de kapel, waar vandaag afscheid wordt genomen van Margriet Hermans. 600 genodigden zitten in de kerk. De andere mensen die kunnen buiten op grote schermen de plechtigheid volgen. Kiss was dat, Prince uit de 80's.

Europese regels vastgelegd voor Airbnb's aan banden te leggen. En dat was nodig. De hotelsector in Vlaanderen is blij, want de Coyboys die moeten eruit. En om een voorbeeld te geven, in Brugge tellen ze 1700 Airbnb's en slechts 300 daarvan hebben een vergunning. Dus het was hoog tijd dat daar regels paal en perk aangesteld werden. Zometeen dus bellen Perez en nog een collega van Margriet is deze Sabine Tielt.

Het is deze zomer precies 20 jaar geleden. Amor Latino van Belle Perez. En ook zij komt uit een hele moeilijke periode uit het leven. Een koffietje en een hand in een gat steken of zoiets. Het kan voortaan hoor. In Elsene bij Brussel, vlakbij het Flagetplein. Het concept is helemaal nieuw in ons land. En het trekt natuurlijk meteen heel wat nieuwsgierige koffiedrinkers. Koffie bestellen, dat gebeurt via een QR-code. En die code die vind je vlakbij dat gat in de muur. Het is heel snel, het is heel creatief en interactief. Het initiatief komt overgewaaid uit New York. En terwijl je wacht op je koffie, kan je en mag je ook iets schrijven op die muur. Nu is het nog een gezellige nieuwe ervaring, maar de populariteit gaat heel snel de hoogte in. En voor alle duidelijkheid, het is geen café, hè? Het is geen coffeeshop of wat dan ook. Het is enkel een afhaallocatie. En dat kan dus voortaan aan het Flagetplein in Elsene bij Brussel. Steek je hand maar door het gat. De koffie komt er zo meteen aan. Laat het smaken.

0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.

zal een klein amazing momentje geweest zijn deze woensdagvoormiddag. Lenny Koer op de werkvloer en visite. Er komen twee nieuwe concerten waarin artiesten zanger Willem Vermanderen zullen eren. In september vorig jaar was er al zo'n eerbetoon in Lauwe. Zanger Wallis Capelle was toen de grote trekker en het was de bedoeling dat het bij één concert zou blijven. Maar door de grote vraag van het publiek komen er dus nu nieuwe concerten. Eentje in Brugge en eentje in Gent. Vrijdagavond is er zo'n tweede eerbetoon aan Willem Vermanderen in het Concertgebouw van Brugge en daar zijn nog kaarten voor. En volgende zondag is er zo'n derde eerbetoon in het Capitool in Gent. Voor tickets kan je contact opnemen met de concertzaal of via de website uiteraard. Een eerbetoon aan Willem Vermanderen volgend weekend.

zijn aangename herinneringen uit de 80s, uit de 90s. En vanavond tussen 8 en 10 krijg je nog meer muziek uit die periode hier bij Melinda FM. Ondertussen geef ik nog even mee dat op 26 juni de concertfilm van Simply Wets op de markt komt. De Britse band bestaat 40 jaar en Holding Back the Years verschijnt dus op 26 juni. Volgende week dinsdag vanaf 5:30 dan worden de ploegen voorgesteld voor de Balwaze Belgium Tour. En dan hebben we het over wielrennen uiteraard. Volgende week donderdag, de tweede toerdag, dan rijden de renners door West-Vlaanderen. Ze vertrekken om 1:15 in Merelbeke, volgende week donderdag dus. En ze zijn rond 4:45 in Knokke-Heist. Dus volgende week donderdag misschien toch even rekening houden met hier en daar wat verkeershinder of oponthoud. Ook dit is nog een hele fijne herinnering uit de 80s en de 90s. Cyndi Lauper en

0: zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
1: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
0: Stap binnen en ervaar het zelf.
1: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
0: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
3: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
4: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Zaak, zometeen weer lunchradio tussen 12 en 2. Wij hadden een ingetogen aflevering op de werkvloer vandaag door de gebeurtenissen daar in Merksplas. Het afscheid van Margriet Hermans. Een koffietje, steek je hand maar in het gat. Daar hebben we over gesproken in de koffiecorner. Het kan voortaan, hè, in Elsenen bij Brussel, vlakbij het Flagetplein. En vorige week woensdag opende de nieuwe Sparzendeuren in Nieuwpoort. Gregory is daar nu chef van dienst. Net zoals Ron zometeen tussen 12 en 2. Hij blikt terug naar 10 juni in de geschiedenis. Met uiteraard ook de jarige van vandaag en aangename muziek. Terwijl je aan de boterhammetjes bent of ergens lunchtime houdt. Maak een fijne woensdag Melinda-dag van.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
2: In Merksplas in de provincie Antwerpen nemen honderden mensen afscheid van Margriet Hermans. Buiten aan een vroegere kapel staan grote schermen. Binnen zitten 600 genodigden. Onder hen heel wat showbiz-collega's van Margriet, zoals Willy Somers en Koen Krukke.
3: Wij beleven een van de triestigste dagen voor de Vlaamse showbiz, zeg maar. Een groot gemis. En als je ziet hoeveel mensen hier aanwezig zijn, dan merk je toch dat zij heel graag gezien is door iedereen. Hè.
4: Margriet heeft het ook allemaal een beetje al geregisseerd. Hè. Dat is Margriet niet in de teugels zelf in handen nemen. Hè. Ik denk dat een mooie, serene, plezante uitvaart zal zijn, want zo was Margriet.
2: Enkele mensen getuigen ook over wie Margriet Hermans was. Onder hen haar dochter Céline. En er wordt ook gezongen. Margriet Hermans was 72. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In Mortsel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 54 omgekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Het gebeurde toen ze een kruispunt wou overfietsen. Je hoort Kim Verdoot van de politie.
5: De vrachtwagenchauffeur wilde rechts afslaan. Die had eerst nog voorrang verleend aan een fietser die de rijbaan kruiste. En op het moment dat hij zijn manoeuvre inzette naar rechts, was er nog een fietser die in dezelfde richting reed dan de vrachtwagenchauffeur en die eigenlijk de rijbaan wou oversteken. En dan is het tot een aanrijding gekomen. Alle testen zijn afgenomen. Ademtest, speekseltest, dat was allemaal in orde.
2: De vrachtwagenchauffeur had haar dus wellicht niet gezien. Hij is in shock naar het ziekenhuis gebracht. De fiscus schrijft al maar vaker boetes uit voor eigenaars die verbouwingen aan hun woning niet aangeven. Hun huis wordt zo meer waard, waardoor ze eigenlijk een hoger kadastraal inkomen moeten betalen. De fiscus vraagt nu aan de lokale besturen om de druk op verbouwers te verhogen. Je hoort Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
6: Steden en gemeenten die schrijven eigenaars aan van woningen waar volgens de officiële gegevens bijvoorbeeld geen badkamer of geen keuken is. Eigenaars moeten dan een lijst invullen van wat ze wel hebben. De gemeente maakt die lijst terug over aan de federale overheid en op basis daarvan zal die het kadastraal inkomen aanpassen.
2: Sinds 2024 inde de fiscus voor meer dan 1 miljoen euro aan boetes, omdat verbouwingen niet aangegeven werden. In de VS krijgt de omstreden immigratiepolitie ICE een pak extra geld, meer dan 30 miljard euro. Het wetsvoorstel daarover werd nipt goedgekeurd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De voorbije maanden kreeg ICE veel kritiek, omdat agenten hard ingrepen. Begin januari schoten ze twee burgers dood in Minneapolis. Opluchting bij de Argentijnse voetbalfans, want vedette Lionel Messi lijkt hersteld van zijn hamstringblessure en dus klaar voor zijn zesde WK. Messi viel in de laatste oefenwedstrijd van titelverdediger Argentinië tegen IJsland 20 minuten voor het einde in. Hij scoorde meteen zelf de 2-0 op strafschop en had een voet in de 3-0. Messi is 38. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer, maxima rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon en zondag wisselend bewolkt en iets warmer rond 22 graden dan.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2, Ron de Wit.

0: Je zal het misschien niet geloven, maar oorspronkelijk was dit hier een succesvolle theatergroep, de Pussycat Dolls. De groep debuteerde in 1995 in de Viper Room van Johnny Depp als een soort dansgezelschap met een kinky kantje. Vele bekende celebs hebben sindsdien een gastrol vervuld in de samenstelling van de groep, waaronder dus ook deze Will.i.am. De Pussycat Dolls waren dat, met Beep net na 12 uur en net na Dirk Smeets met The Classics at Work.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Veel goede platen, ze komen jouw richting uit, dus blijf hangen op deze gouden hoflengte. En welkom in de show allemaal.

Bergessel en Weile-Marie Frederiksson, Roxette was dat en Sleeping in My Car op deze 10 juni. Het is vandaag de dag dat in 1943 het patent op de balpen werd aangevraagd. En historisch gezien staat de datum ook in het teken van de afschaffing van de slavernij. En dat in Frankrijk in 1794. Maar daarover straks meer in de historische nieuwsfeiten van deze dag. Vandaag op deze woensdag vindt ook de begrafenis plaats van de bekende...

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 11:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Vivien Danse en de nieuwe Wim Lijers. Nu de Hollies, Heint Heavy, He's My Brother. De titel van dit nummer is gebaseerd op het motto van een community die in 1917 werd opgericht. Boys Town was een community waar jongens die dakloos waren of problemen hadden, konden aankloppen voor hulp. De katholieke priester die het destijds oprichtte, komt de kreet tegen en claimt het als motto van dus deze gemeenschap.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 10 juni vandaag gaan we starten onze historische nieuwsfeiten van deze dag. In het jaar 1829 dan wordt de eerste bootrace gevaren tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge. 1940, in de Tweede Wereldoorlog verklaart Italië de oorlog aan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 1942, een groot deel van de bevolking van Lidiš in het voormalige Tsjechoslowakije wordt in een wraakactie op bevel van Hitler uitgemoord. Het Tsjechische dorp wordt platgebuldozerd. 1944, in het Franse dorp Oradour-sur-Glane worden bijna alle inwoners, zo'n 642 personen, afgeslacht door het 1e regiment der Führer van de 2e SS-Panzerdivision Das Reich. 1947, autoproducent Saab produceert dan zijn eerste auto. 1971, tijdens een concert van de Britse rockband Jethro Tull in het amfitheater Red Rocks in Colorado breken rellen uit. De politie uit Denver bedwelmt de band en het publiek met traangas. 1999, de NAVO staakt de bombardement op Servië in de Kosovo-oorlog. Daarmee komt een einde aan de Allied Force na 26.614 bommen en 500 Servische burgerdoden. 2008, wielrenner Tom Boonen wordt betrapt op het gebruik van cocaïne bij een dopingcontrole buiten de competitie. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze 10 juni.

0: Een duet tussen de Zuid-Amerikaanse G-Lo Jennifer Lopez en de Parisien David Guetta. Save Me Tonight kon je beluisteren.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Zometeen gaan we airplayen hier bij Melinda FM. Eerst nog na I Will Always Love You. De grootste hit van deze nippy hier, Whitney Houston. Geschreven deze plaat door Narada Michael Wolde. Hier is I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week kozen we voor een aanstekelijke meezinger die je meteen doet dromen van warme dagen en een frisse zeebries. Zon, zee, strand. Dit is Lisa Lewis. Airplay.

0: een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Zoe Levi en Mathieu waren dat. Nu de housezangeres uit New York die midden de jaren 90 bijzonder populair was. Ik heb het over Robin Stone, want dat is de volledige naam van deze Robin S. Muziek uit de LP From Now On. Een LP die ze maakte samen met de producer Todd Terry. Hier is Show Me Love.

Naam voor encore, een muzikale samenwerking tussen Jay-Z en Linkin Park was dat. En nu nog tot aan het nieuws van 1 uur gaan we ons wagen aan een hokje. Niet onder de 18 jaar dus. Hier is Kambler en Madonna. Een van de mindere grote hits van deze mist-icoon, maar geeft toe, bijzonder leuk om terug te horen. Tot zometeen dus, tot na het nieuws, voor deel 2 van Club de Wit op deze woensdagmiddag. Hey.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Emotioneel afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen kwamen bijeen in en aan een vroegere kapel in Merksplas. 600 genodigden mochten binnen, onder hen heel wat showbiz-collega's. Meer dan 100 anderen volgden alles buiten op grote schermen. De dochter van Margriet Hermans, Céline, sprak iedereen toe.
2: Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen. But I'll be fine. You raised me right. En weet dat elke noot die ik zing, niet alleen door u, maar voor u zal zijn.
1: Margriet Hermans kreeg nog een staande ovatie en haar hit Lekker blijven hangen werd gespeeld. Margriet was 72. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In een onderzoek naar de uitbuiting van sekswerkers zijn 10 verdachten opgepakt. Bijna allemaal in ons land en 1 in Spanje. 6 van hen zijn aangehouden, dat meldt het parket van Leuven. Het zou gaan om een groot netwerk van mensenhandel en witwaspraktijken, zegt Lieve Kraps van de politie.
3: Het dossier is gestart begin 2025, waar we volgens onze onderzoeksgegevens zagen dat mensen vanuit Zuid-Amerika werden gerecruiteerd om via Spanje naar België te komen. Ze werden hier in verschillende panden ondergebracht, ook op verschillende locaties veranderd, mogelijk om de kans op detectie te vermijden.
1: Speurders vielen vorige week binnen op 37 plaatsen, bijna allemaal in België. Verschillende bankrekeningen zijn geblokkeerd en er is ook €67.000 cashgeld in beslag genomen. In een groot onderzoek naar witwassen is meer dan €8 miljoen in beslag genomen. En ook luxe horloges en dure auto's. Dat gebeurde bij 17 huiszoekingen, dat meldt het parket van Brussel. Het geld komt van drugshandel in Frankrijk en werd door geldkoeriers naar ons land gebracht. Er werden 6 verdachten opgepakt, 3 van hen zijn vrij onder voorwaarden, een 4e is aangehouden. De dodentol na de zware aardbeving op de Filipijnen blijft oplopen. Er zijn nu al 46 slachtoffers geborgen, 17 mensen blijven vermist. De beving had een kracht van 7,8, heel wat gebouwen zijn ook beschadigd en er zijn aardverschuivingen. Er volgden ook honderden kleinere naschokken. En er heeft zich een nieuwe El Niño gevormd in de Stille Oceaan. Volgens wetenschappers mogelijk de zwaarste ooit. El Niño is een fenomeen dat extreem weer kan veroorzaken. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
4: Over het algemeen zien we wel dat in zo'n jaar heel wat temperatuurrecords worden gebroken. En dat in het westen van de Stille Oceaan dat je daar vooral heel veel droogte en hitte ziet. Terwijl dan eerder in het oosten dat je daar vooral extreme regenval en overstromingen gaat zien. Om bijvoorbeeld het Amerikaanse continent.
1: El Niño kan ook voor meer tyfoons zorgen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon. Zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12-2, Ronde Wit.

0: Waar bleef je zo lang? Wel, ik heb moeten wachten totdat de mensen van het nieuws hier bij Melinda FM hun ding hebben gedaan. Dus dat is meteen het antwoord op de vraag, what took you so long? Emma Benton was dat.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze dus woensdagmiddag nu met die nieuwe schitterende single van Cameron Whitecamp.

Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit?

0: In Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: Nooduitgang, dat is zijn nieuwe single. Vandaag hielden we het nog eens bij deze nachtregen. Meteor was dat. Nu Jeff Wayne en The Eve of the War. De openingstrack van Jeff Wayne's muzikale interpretatie van H.G. Wells' klassieke roman uit 1898. The War of the Worlds was de eerste science fiction roman over dit onderwerp. Hij vertelt het relaas van een journalist die een invasie van buitenaardse wezens weet te overleven.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: De kerel die je hoort meezingen op deze plaat is niet Jeff Wayne zelf, maar wel degelijk Justin Hayward. En die is dan weer bekend dankzij de band The Moody Blues. Eve of the War was dat op deze 10 juni.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Alexandra Stan is jarig, de Roemeense zangeres bekend van Mr. Sexo Beat, wordt er vandaag 37. Faith Evans, de Amerikaanse zangeres, 53. En Joey Santiago, de Filipijnse gitarist bij de Pixies, wordt er 61. En bij diezelfde band, de Pixies, is ook de Amerikaanse zanger Kim Deal jarig. Die wordt er dan weer 65. Net zoals Maxi Priest, de Britse zanger. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Belgische zangeres van bij ons dus, Blanche. Die wordt er vandaag 27.

0: Geboren in Brussel op 10 juni 1999. Vandaag dus 27 jaar deze Blanche Delvaux, want dat is haar volledige naam. Ze raakte begin 2016 in eigen land bekend door haar deelname aan The Voice Belgique. Een talentenjacht gehouden door de RTBF. Ze werd uitgeschakeld in de op 2 na laatste aflevering, maar werd wel aangeduid voor België te vertegenwoordigen op het Eurosong Festival 2017 met deze plaat hier, The City Lights.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: Nu met Tyler Dane en Tell It To My Heart.

0: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van Op de Markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de Markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

Dat opgeven niet in hun boek staat, dat is duidelijk, want ze zijn terug en als het ware bigger than ever, deze twee hier. Sergio en Sandy samen op plaat Touch of Joy dus. And don't give it up.

klassieker in onze eigen moedertaal van Rob de Nijs. Dit hier, dat is alles, was dat. En dit was inderdaad alles wat betreft Club de Wit op deze woensdag. Bedankt voor het luisteren. Dit hier wordt nog mijn uitsmijter. De mannen van Europe brengen de final countdown. Veel plezier bij de rest van de crew hier bij Melinda FM. We beginnen zo meteen tussen 2 en 3 bij Stef. En wat mij betreft heel graag zelfs tot morgen alweer.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Lauwen is een man opgepakt na een reeks fiets- en stepdiefstallen nadat de partner van een broodjeszakenuitbaatster hemzelf opspoorde en overdroeg aan de politie. De politie die vraagt wel om camerabeelden van verdachten niet zomaar online te plaatsen. In Lombardzijde heeft Vlaams minister van Wonen Hans Bonte de toekomstige wijk Havenzijde bezocht, waar 120 nieuwe woningen onder de marktwaarde verkocht zullen worden. Volgens de minister zijn zulke projecten nodig om de wooncrisis in Vlaanderen aan te pakken. In Menen heeft een man 9 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen omdat hij zijn buurvrouw langdurig lastig viel. Hij beschadigde haar voordeur, stuurde haar filmpjes waarop hij seksuele handelingen verrichtte en stak zijn geslachtsdeel door de tuinafsluiting. De 31-jarige gedetineerde die vorige week uit het ziekenhuis in Brugge ontsnapte, is nog altijd voortvluchtig. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat de man intussen internationaal geseind staat. In Blankenbergen ligt het terrein waar 2 maanden geleden een appartementsgebouw werd gesloopt wegens instortingsgevaar er nog altijd als een puinhoop bij. Het gaat om een weinig fraai zicht in een toeristische winkelstraat en de burgemeester van Blankenbergen heeft de aannemers om een oplossing gevraagd. De Brugse strafrechter behandelt de zaak van opzettelijke brandstichtingen in het AZ Oostende, waar een 45-jarige poetshulp uit Brugge meerdere kleine branden veroorzaakte. Onder meer in vuilnisbakken en donsdekens. Het Openbaar Ministerie die vraagt 3 jaar cel, eventueel met probatievoorwaarden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het vaak wisselend bewolkt met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. Vooral in het westen kunnen die buien fel zijn. Aan de kust blijft het meestal droger en zonniger. De temperaturen die schommelen tussen de 13 en 18 graden. De wind die waait zwak tot matig. Vanavond en vannacht breiden de opklaringen zich verder uit, al kunnen er nog altijd enkele buien ontstaan. Morgen donderdag wordt het opnieuw wisselend bewolkt en later op de dag trekt een regenzone van west naar oost over het land.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 23 Stef Tielemans.

0: Deze week zal het zeker niet liggen aan de hoge temperaturen. Bruce Springsteen uit 1985 en I Am On Fire. Hey, goedemiddag iedereen. Het is alweer 2 uur geworden op deze woensdag. We zijn weer samen tot aan 3 uur met straks om 2:30 onze cocktailplaat. We hebben ook een kort zomerverhaaltje. En om 3:15 verwelkomen we Christophe Van Dam met Hit Story. Fijn dat je erbij bent.
1: Zomer matinee met Stef Tielemans.

De vraag is wie er tegenwoordig helemaal crazy is geworden. Britney Spears was dat. Het is zomer. Ken je dat? Je kijkt er maanden naar uit, naar de vakantie. En zodra ze begint, weet je plots niet meer welke dag het van de week is. Dat is zo'n terugkerend verschijnsel als je op vakantie bent. Je moet aan niets denken. Maar misschien is dat het juiste teken dat je ontspant. Zomer. Matinee.

0: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
1: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
0: Stap binnen en ervaar het zelf.
1: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
0: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
2: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Alex Warren samen Jelly Roll en The Bloodline bij Melinda FM op deze woensdagmiddag. We zijn 8 juni 2026. Wat gaat het vooruit, hoor? Edith, ik heb het u toch gezegd, hè? We gaan naar 1976 met deze mooie dame, Tina Charles, en Dance, Little Lady Dance.

0: Hopelijk heeft hij een grote wagen om iedereen te ontvangen. Get out of my dreams, get into my car. Dat was Billy Ocean bij Melinda FM.
1: De cocktailplaat.
0: Ik denk dat de warmte de volgende dagen gaat terugkomen. En dan gaan de glazen alweer klinken op het terras. En dan gaat de sfeer weer helemaal goed zitten. Dus tijd voor een muzikale uitstap naar de zonnige Spaanse sferen. Met een plaat die iedereen meteen herkent. Haal die denkbeeldige sangria naar boven. En zing mee met deze van de Gypsy Kings. Dit is Bamboleo.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Mart 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Geniet van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.

0: brengt de zomer helemaal via de radio naar jou. Heerlijke zomersingle gaat dit worden. Topic en Becky G en Sorry Papi. En Christophe Van Dam is er vandaag ook alweer bij.
1: De geschiedenis van de hits.
2: De geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: De Oostenrijkse Gila viel eind jaren 70 meteen op met haar rauwe, zwoele stemgeluid. De zangeres werd ontdekt door producer Frank Farian, die op dat moment al enorme successen scoorde met Boney M. Later zou Farian ook achter projecten als Milli Vanilli en La Bouche zitten. Voor Gila betekende Ban Me, Shape Me bij onze noorderburen al haar tweede Nederlandse top 40 hit. Het nummer werd eigenlijk al in 1966 geschreven door Larry Wise en Scott English, bekend van de groep Brandy. De eerste opname kwam van The Outsiders, maar vooral The American Breed en Amy Corner maakten er internationale hits van. Gila gaf het nummer alvast een stevige disco-rock-injectie en dat loonde, want Band Me, Shape Me stootte uiteindelijk door naar de 11e plaats in de Nederlandse top 40.

tweede zijn ze afkomstig. Axwell en Ingrosso en More Than You Know. Daarvoor zat nog Claude met Eb en Vloed. Zit erop deze zomermatinee voor deze woensdagmiddag. Morgen, dan doen we het graag terug opnieuw.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

The Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy. En meteen zijn we weer gestart aan een nieuwe rotonde. De midweekaflevering van 10 juni. Dankjewel Stef voor de voorbije matinée. Wij gaan jullie vergezellen met heerlijke muziek zoals altijd.

Hij zal ongetwijfeld wel weer een veelgevraagd artiest zijn deze zomer. Sam Goris en Dansen. Ruben van Gucht heeft het drukker dan ooit. Als sportjournalist start voor hem donderdag het WK voetbal en daarna volgende Tour de France. Muzikaal zit hij met een 50-tal DJ-sets en er staan 2 nieuwe tv-programma's gepland in augustus. En dan is er ook nog de komst van zijn dochtertje met Charlotte van Looy. Dit alles kan wel tellen voor een journalist die nogal veel over de lippen ging de laatste tijd. Blijkbaar heeft de vele kritiek zijn agenda niet kunnen beïnvloeden. En maar goed ook, want ieder zijn leven en gading.

Onze eigen Natalia met Drop a Little. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni wordt het Wiltura Sportpark opnieuw het decor voor hobbefeesten. Een bruisend zomerfestival vol muziek, sport en sfeer. Bezoekers kunnen genieten van optredens op een drietal podia met artiesten zoals Joost, Bart Kuil en Harry Hagger. Daarnaast zijn er voetbaltoernooi, een gloednieuwe hopperun estafette en een uitgebreide VIP-beleving. Hobbefeesten combineert festival vibes, sport en gezelligheid voor jong en oud in het hartje van Veurne. Voor alle informatie veurne.be. En dit is muziek van Marshmello en Kane Brown. New truck, big

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die

0: geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19 of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Als je het mij vraagt, kom je ze toch liever niet tegen, die rattlesnakes van Lloyd Cole en The Commotions. Ook op informatica-vlak wil Europa zich beetje bij beetje veiligstellen, nu de relatie met Amerika niet meer is zoals ze was. Europese techbedrijven zijn aan het werken aan een eigen Office-programma, waarbij ze volledig onafhankelijk van Amerika kunnen werken. Microsoft en Google zouden dus niet meer nodig zijn om te kunnen functioneren. Een toch wel belangrijke stap die gezet wordt om de fratsen van Trump te kunnen omzeilen. Er zou nog meer naar dergelijke onafhankelijkheid moeten gestreefd worden. Dit is Telix.

Een brokje voortreffelijke kleinkunst op jouw radio van Chris De Bruyne en zijn band en Je Suis Gaga. Op woensdag 24 juni bruist het centrum van Den Haan van de wielersfeer tijdens de nonne koersen. Beloften en elite zonder contract gaan de strijd aan in een spannend avondcriterium van 70 kilometer verdeeld onder 35 ronden. De start wordt gegeven om 7:30 aan Café Het Pupje in de Grote Straat. Kom de renners aanmoedigen en geniet na afloop van een gezellige afterparty met live coverband en DJ. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

0: je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Mart 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
1: Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.

En of hij nog altijd alive and kicking is, Bryan Adams met een nummer uit 1984, Somebody. Zelfs op 67-jarige leeftijd weet de Queen of Pop Madonna nog altijd te shockeren. Tijdens de 10 minuten durende videoclip van Confessions 2 zitten enkele zeer opvallende momenten. Er passeren andere sterren als Sabrina Carpenter en Kate Moss, plus een zeer opvallende vrijscène waarbij de 67-jarige Madonna op een man kruipt in het toilet. Voor de doorsnee mens misschien wel wat chockerend, maar voor de echte Madonna-fan de normaalste zaak van de wereld. Dit is Toeristle MC.

toen het nog allemaal koek en ei was tussen Simon en Garfunkel en Bridge Over Troubled Water. De beats, die hoort u al en wij gaan afscheid van jullie nemen met Coldplay en We Pray. In ieder geval nog veel plezier met de collega's de volgende uren en wij zijn morgen terug tussen 3 en 4 voor alweer een nieuwe rotonde. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Blankenbergen ligt het terrein waar 2 maanden geleden een appartementsgebouw werd gesloopt wegens instortingsgevaar er nog altijd als een puinhoop bij. Het gaat om een weinig fraai zicht in een toeristische winkelstraat en de burgemeester van Blankenbergen heeft de aannemers om een oplossing gevraagd. De 31-jarige gedetineerde die vorige week uit het ziekenhuis in Brugge ontsnapte, is nog altijd voortvluchtig. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat de man intussen internationaal geseind staat. In Lombardzijde heeft Vlaams minister van Wonen Hans Bonte de toekomstige wijk Havenzijde bezocht, waar 120 nieuwe woningen onder de marktwaarde verkocht zullen worden. Volgens de minister zijn zulke projecten nodig om de wooncrisis in Vlaanderen aan te pakken. Bewoners van Menen en Wervik merkten de voorbije dagen een vreemde geur en smaak in hun kraanwater op. De watergroep bevestigt de meldingen, maar benadrukt dat het water veilig is en dat extra analyses aantonen dat de bacteriologische kwaliteit in orde is. De stad Oostende stopt na dit schooljaar met de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Het stadsbestuur vindt de kosten te hoog en zegt dat huiswerkbegeleiding geen kerntaak is. Oppositiepartij Trots op Oostende vreest dat vooral kwetsbare leerlingen hierdoor getroffen worden. In Veurne is een 50er vrijgesproken voor de vermeende verkrachting van een jongen. De man, een ex-sportcoach en ex-politieman, die gaf toe dat hij een seksuele relatie had met de jongen. Maar volgens de rechter is er geen bewijs dat de feiten plaatsvonden voor de jongen 16 was, waardoor ze volgens de toenmalige strafwet niet strafbaar waren.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het vaak wisselend bewolkt met opklaringen, maar ook kans op enkele buien. Vooral in het westen kunnen die buien fel zijn. Aan de kust blijft het meestal droger en zonniger. De temperaturen die schommelen tussen de 13 en 18 graden. De wind die waait zwak tot matig. Vanavond en vannacht breiden de opklaringen zich verder uit, al kunnen er nog altijd enkele buien ontstaan. Morgen donderdag wordt het opnieuw wisselend bewolkt en later op de dag trekt een regenzone van west naar oost over het land.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

BB en Q-Band met On The Beat. Goedemiddag, welkom erbij. 4 uur geweest, dankjewel Luc. En Luc die is er morgen terug vanaf 1 uur of 3 met een nieuwe rotonde. Wees welkom in deze...

Bart Peters en zijn radio's met een nummer uit 1992. Belpop noemen ze dat, met Walking the Tin Line. Ik was hier net een artikel aan het lezen dat ons net bereikt heeft over een 29-jarige man die vecht voor zijn leven nadat hij maandagochtend 7 verdiepingen naar beneden is gestort op Ibiza. Op beeld is te zien hoe de man volledig naakt aan de buitenkant van een balkon bengelt voor hij neerstort. Wat was die allemaal?

0: Vastgoedtrek IMO-JO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMO-JO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMO-JO, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu.

0: snel uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Straks gaan we eens kijken wat het weer ons brengt de komende dagen. Ik heb ook een leuk nieuwsberichtje gevonden. Dat krijgt u ook straks. Maar eerst, Anja, Moscow Night.

0: concrete heart.
1: Het werd een dikke hit voor Cameron Whitecomb, deze Medusa. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Voor vandaag, morgen en overmorgen ziet dat er niet bijster goed uit. Zwaar bewolkt, af en toe wat regen. Temperaturen 16, 17 graden. Maar vanaf zaterdag, dat is wat anders. Dan wordt het veel beter. Dan komt de zon weer terug piepen. Temperaturen stijgen richting 19 graden. Wat onschuldige wolkjes, maar dat nemen we er graag bij. Dinsdag zou het zowaar 26 graden worden. Boyzone, No Matter What.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
3: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
2: Stap binnen en ervaar het zelf.
3: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
2: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu

Ik vind het nogal een vreemde combinatie. Criss Cross, Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij hoort bij mij. Een goed nieuwsbericht, ja, toch zeker voor één landgenoot. Een Belgische deelnemer heeft de Euro Millions jackpot van maar liefst 174 miljoen euro weggekaapt. Daarmee is hij de grootste Belgische winnaar ooit. Winnende nummers waren 2, 7, 23, 44, 46 en de twee sterren 3 en 5. En de winnaar heeft 20 weken de tijd om zich bekend te maken en zijn gewonnen pot op te halen. 174.984.088 euro.

Mimi Webb en NY, meteen ook het einde van deze woensdagse aflevering van De Spits. Veel plezier met de collega's van de Turbulentie Show. Morgen zijn we er weer vanaf 4 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Mogelijk zal de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleren. Dat zeggen experten na het dreigement van Amerikaans president Donald Trump op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op de vredesonderhandelingen. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
2: Momenteel is er al eigenlijk een heropflakkering van geweld, dus zowel van de Verenigde Staten op Iran en van Iran op de buurlanden. Dit gezegd zijnde heeft Trump een deal nodig, omdat hij natuurlijk naar verkiezingen gaat stilaan en niet met een oorlog naar de verkiezingen kan.
1: Volgens persbureau Reuters gaan de vredesonderhandelingen wel verder. Zo reizen er op dit moment Qatarese onderhandelaars af naar de Iraanse hoofdstad Teheran voor nieuwe vredesgesprekken. Intussen blijft de inflatie in de Verenigde Staten stijgen. Vorige maand tot 4,2%. Dat is het hoogste niveau in bijna 3 jaar, blijkt uit officiële cijfers. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende brandstofprijzen. De stijgende inflatie zet ook extra druk op president Donald Trump. Die had bij de presidentsverkiezingen nogthans beloofd om de inflatie te laten dalen. Margriet Hermans zal te zien zijn in het nieuwe seizoen van De Verraders op VTM. Dat maakte haar dochter Céline bekend tijdens de afscheidsdienst voor haar mama. De opnames vonden plaats ver voordat er sprake was van de agressieve kanker die Margriet trof. Céline sprak daarna ook nog even vol lof over haar mama.
3: Ik ben er vrij zeker van, mama. Dit is je best bekeken tv-show, optreden, acte présence aller tijden. Maar eigenlijk, mama, deed je dat je hele leven al. Een kamer binnenwandelen en ze vullen. Met lawaai, met warmte, met een uitgesproken mening, met muziek, met humor als het te zwaar werd en met kracht wanneer anderen het al lang hadden opgegeven.
1: Margriet Hermans werd 72. De federale overheid weet niet hoeveel ambtenaren er langdurig ziek zijn. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. In totaal telt ons land ruim 570.000 langdurig zieken, maar in die statistieken ontbreken 500.000 wat benoemde ambtenaren. Politiek journaliste Fleur Mees.
4: Bij de NMS kreeg je bijvoorbeeld simpelweg te horen dat de directie daar niet over wou communiceren. En Brussel houdt die cijfers zelfs niet meer bij. En toen ik wou achterhalen hoeveel lokale ambtenaren langdurig ziek zijn, en ik kreeg de boodschap dat ik elke gemeente apart zou moeten sturen. Dus dat zou betekenen dat ik meer dan 565 gemeenten zou moeten contacteren.
1: Mogelijk ligt het aantal boven de 650.000. En sport, een domper voor Zizou Bergs op het grastoernooi van Rosmalen. Bergs is meteen uitgeschakeld. Hij verloor van een Australische kwalificatiespeler in 3 sets. Het werd 6-7, 6-2 en 7-6. Vorig jaar stond Bergs nog in de finale. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen, bij zo'n 18 graden opnieuw. Zaterdag geleidelijk wat zon, zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Een van de zoveel oude ratten uit het vak. En een schoon voorbeeld daarvan was toch deze van Paul McCartney. Het was Coming Up.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Genieten van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50

0: 1434. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.

De deur staat wagenwijd open voor jou. Dat was nog even Cashington. Je moet hem meerdere malen hebben beluisterd. En dan kan je zeggen, wauw, wat een formatie. Het was Call You

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week kozen we voor een aanstekelijke meezinger die je meteen doet dromen van warme dagen en een frisse zeebries. Zon, zee, strand. Dit is Lisa Lewis.

In de jaren 70 was het absoluut nog geen taboe voor de artiesten seks, drugs en rock'n'roll. Dat was Ian Dury en de Blockheads in die Turbulentie Show op donderdagmiddag. En kijk eens aan wie we nu tegen het lijf lopen. De koning van het Vlaamstalige lied, Wilt u?

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.

In 1981 hadden ze de grote concurrentie van Simple Minds en U2, maar dit was een absolute nummer 1 hit wekenlang. Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Je krijgt er nooit genoeg van die turbulentie show op donderdagmiddag met Niels en Wils.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Mogelijk zal de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleren. Dat zeggen experten na het dreigement van Amerikaans president Donald Trump op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op de vredesonderhandelingen. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
2: Momenteel is er al eigenlijk een heropflakkering van geweld tussen zowel van de Verenigde Staten op Iran en van Iran op de buurlanden. Dit gezegd zijnde heeft Trump een deal nodig, omdat hij natuurlijk naar verkiezingen gaat stellen en niet met een oorlog naar de verkiezingen kan.
1: Volgens persbureau Reuters gaan de vredesonderhandelingen wel verder. Zo reizen er op dit moment Qatarese onderhandelaars af naar de Iraanse hoofdstad Teheran voor nieuwe vredesgesprekken. Iran dreigt intussen met een boycot van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Zo dreigt het de matches stil te leggen, dat heeft de Iraanse minister van Sport laten weten. Iran wil dat de FIFA onder meer maatregelen neemt tegen politieke gezangen en de vlaggen die toeschouwers naar binnen nemen. Verder is er ook heel wat te doen rond de deelname van Iran aan het WK. Zo mogen Iraanse spelers slechts een beperkte tijd in de VS zijn. En gisteren trok de VS ook nog alle tickets voor Iraanse supporters in. Op 21 juli spelen onze Rode Duivels tegen Iran. De federale overheid weet niet hoeveel ambtenaren er langdurig ziek zijn. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. In totaal telt ons land ruim 570.000 langdurig zieken, maar in die statistieken ontbreken 500.000 vastbenoemde ambtenaren. Politiek journaliste Fleur Mees.
3: Bij de NMS kregen we bijvoorbeeld simpelweg te horen dat de directie daar niet over wou communiceren. En Brussel houdt die cijfers zelfs niet meer bij. En toen ik wou achterhalen hoeveel lokale ambtenaren langdurig ziek zijn, en ik kreeg de boodschap dat ik elke gemeente apart zou moeten sturen, dus dat zou betekenen dat ik meer dan 565 gemeenten zou moeten contacteren.
1: Mogelijk ligt het aantal boven de 650.000. In het onderzoek naar fraude bij een sociale huisvestingsmaatschappij in Sint-Joost-en-Noode eist het college van de stad volledige transparantie. Uit een audit blijkt dat het verhuurkantoor meer dan 20 jaar lang fraude heeft gepleegd. Werknemers deelden jarenlang sociale woningen uit aan zichzelf, familie en vrienden. Het parket onderzoekt de zaak nu. Er loopt ook een onderzoekscommissie in het Brusselse parlement. En net niet voor Wout van Aert in de vierde rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert won wel de sprint van het peloton, maar een kopgroep van 10 kon hen net voorblijven. Van Aert reageerde achteraf toch tevreden.
4: Ik ben inderdaad blij over vandaag. Het was ook al een lastige rit onderweg en het is zonde dat we net niet komen. Uiteindelijk heeft iedereen van de ploeg zijn uiterste best gedaan om nog dicht proberen te krijgen, maar het lukte net niet. Maar het is altijd mooi om het te proberen.
1: De Amerikaan Quinn Simmons won de etappe. De Fransman Baudin blijft dan weer leider. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
3: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op, daar bouw je op. Knap op is ook partner van Duckfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur.

0: en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: 40 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop, daar bouw je op. Knapop is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Was een Tino, het is bruisend hier.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Binnenkort mag je in ons land met een zelfrijdende Tesla op de weg. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van de rijstrook kan wisselen. Je hoort minister de Ridder.
2: Die systemen zijn heel slim, hè. Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
1: Een exacte timing is er nog niet. Eerder werd de technologie ook al in Nederland goedgekeurd. Prins Lorenz, de echtgenoot van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder op sociale media. In 2021 onderging de prins al een eerste operatie. Eind 2022 volgde een herval, waarna in 2023 een nieuwe behandeling werd opgestart. Vandaag gaat prins Lorenz nog regelmatig op controle, maar hij zet zijn activiteiten wel voort. Hij is 70 jaar. De Vrije Universiteit Brussel gaat tijdens deze examenperiode strenger controleren op spieken, als eerste universiteit in Vlaanderen. De VUB gaat onder meer gebruik maken van een apparaat dat elektronische activiteit in een aula moet vaststellen. Je hoort Joël Branson, decaan aan de faculteit Sociale Wetenschappen.
3: Er wordt echt effectief meer gespiekt. Dus dat is ook natuurlijk een van de redenen waarom dat wij ingrijpen. Meestal leidt dat tot een sanctie van een 0 op 20 op het betrokken examen. Maar jammer genoeg stellen we ook soms wel recidieven vast. En dan kan het wel verder gaan. Uitsluiting uit de examenperiode. En in het allerverste geval kan dat wel leiden tot een uitsluiting uit de universiteit.
1: Studenten gebruiken onder meer oortjes of hun gsm. In München, in Duitsland, is een tiener om het leven gekomen bij een busongeval. Tientallen andere tieners en een docent raakten ook gewond. Het gebeurde vanmiddag. Een schoolbus botste er op een stilstaande stadsbus. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werden ook reddingshelikopters ingezet. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. En opluchting bij de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen nadat hij gisteren de training vroeger moest verlaten. Doku verscheen zo net gewoon op training, zag ook sportjournalist Jarno Berto.
4: Ik begrijp dat het gisteren ging op een soort van ademhalingsproblemen en ook niet meer dan dat. Ik zie hem nu zelf even niet, maar hij loopt er wel degelijk tussen. Ik begrijp ook dat het wel de bedoeling is bij de voetbalbond om hem, hoe moet ik het zeggen, te classificeren, te conserveren en zo goed mogelijk te bewaren naar maandag toe. Ervoor te zorgen dat er niks aan zijn fysieke paraatheid komt.
1: Morgen begint het WK met de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Het is opnieuw onrustig in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Voor de tweede dag op rij zoeken zo'n 200-tal betogers er de confrontatie met de politie op. Ze gooien met stenen en de politie reageert met het waterkanon. Het is wel iets rustiger dan gisteren toen er huizen en auto's in brand werden gestoken. De betogers komen op straat als reactie op een steekpartij in Belfast eerder deze week door een vluchteling. Het slachtoffer raakte toen zwaar gewond. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Hij blijft langer in de cel. Amerikaans president Donald Trump beweert dat de VS de afgelopen maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz heeft geloodst. Het gaat volgens Trump om meer dan 100 miljoen vaten ruwe olie die dankzij een geheime missie op de markt konden komen. Trump spreekt naar eigen zeggen er nu pas over, omdat Iran de missie intussen ontdekt heeft. Volgens experten probeert Trump vooral de olieprijzen te drukken. En de Verenigde Naties roepen de VS op om hun migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Aanleiding zijn de verschillende incidenten in aanloop naar het toernooi. Afgelopen weekend werd een Somalische scheidsrechter nog teruggestuurd naar Somalië, ondanks dat hij over een geldig visum beschikte. Ook mocht een fotograaf van de nationale ploeg van Irak de VS niet binnen en kregen verschillende Iraanse stafleden geen visum voor de VS. Het WK start morgen met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag dan hetzelfde weer. En dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.